zijn dan korkolij. Maar ja, dat is me dat oorlorig kusje op een zust is. Op je mix ging hij, was dat ze ging het toen aan.